0: ongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum.
1: Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SNB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht glijdt het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buis, die herstellend is van een ernstige hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Pakken. Zullen we even op een stoel?
3: Boersma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
2: BoersmaZitcomfort.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
4: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
5: Thema, liefde in actie.
4: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
5: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buis, die herstellend is van een ernstige hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van een Radboud UMC niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd met een waterkanon. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF-app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
10: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
11: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
12: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
11: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
12: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt? Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
13: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
14: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeester mijn beheining.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
18: Thema, liefde in actie.
17: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
18: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheek en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor en 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantavirus-patiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
23: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
24: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
23: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
24: tdnoord.nl
25: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
24: nofpc.nl.
23: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
24: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
26: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
27: De Friese Motorfiets!
26: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
28: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
26: Wij hebben haal- en brengservice.
29: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
30: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
29: Schitterend!
31: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
29: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
32: Wist deze weekend een stoere bouwradio winnen?
33: Om oeral naar huis harkje te kim.
32: Gin dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
34: Slot. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In Gietsjerk binnen woensdag kwart het hier twee stritten ontrommen na een gaslek onder de Simke Kloosterman stritten. Bij werkzaamheden waard er een haardgasleiding rekken. Nevens de brandwacht moesten zo'n 15 bewoners tijdelijk hun woning verlitten. Meerdere politie-eenheden en de brandwacht kwamen gauw te plak. Netbeheerder Stedin had de leiding afsletten met een speciale ballon, waarna de situatie gauw onder controle wie. De brandwacht had metingen dienen en daarna is het gebied weer veilig verklaren. Bewoners binnen intussen werd thuis. Wie neemt burgemeester Anja Haga van Dansemerdiel sluit een nieuwe burgemeestersfunctie in de toekomst net uit. Dat zei ze in het RTV NOF-programma in Peteer. Haga zei wel met klam dat ze net solliciteerde naar de verste burgemeesterspost in de gemeente waar ze nou viernemer is. Daarover ben je er afspraken maken met commissaris van de Kening Arno Brok. In het Peteer vertelde ze ook over haar privéleven. Ze zei het een soort leer te hebben van haar mem, vooral op sociaal maat. Ik vertelde Haga dat ze graag op een racefiets zit, al komt ze daar terug haar werk net altijd onta. De bekerfinale van FC Sterhuisterveen geert was de jong net terug. De club had besloten alle activiteiten stil te lezen na het hommelsversterren van bestuurslid Joost Nieuwenhuis. FC Sterhuisterveen zou was de jong in Haren de bekerfinale spelen in HZVV. De ploeg ging hem pleits voor de finale na oefeningen op onder meer PKC 83, Drachtster Boys en Flevo Boys. De club liet weten dat het nice van het versterren het onkamer is binnen de vereniging. Of de bekerfinale op een later moment nog spelen wordt, is nog net duidelijk. Waar de komende weken dok hem in of uit wol, maar te rekken houden mij hinder om de binnenstad heen. Vitens is uiteindelijk maar het vervangen van een wichtige drinkwaterleiding onder de Driepijpste Gracht bij het Westerbouwwerk. De leiding leidt al zo'n 60 jaar te plak onder het water en is neffens Vitens nedig om een vervanging te. Bij steuringen is reparatie dreig omdat de leiding onder de greft en in een waterkering leidt. Daarom komt er nu een nieuwe leiding. Door het werk is de Hanspoortbrug voor eerst afsluiten voor auto's en vrachtverkeer. Fietsers en voetgangers kennen er nog wel deel. Ook een pad van de vaarroute is dicht. Neffens Vitens blijven wenningen bedrogen en helpt sinds bereikbaar. De werkzaamheden door in alle grachten zijn 12 maanden. Ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens je een tegenoffelijke data.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden.
5: RTV NOF.

0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stoo, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
7: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
6: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.

0: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? depannenkoektrein.nl.
2: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog boscarservice. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
7: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
8: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
7: Zo, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
8: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheken en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
12: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
13: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
14: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
13: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
14: tdnoord.nl.
15: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
13: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
14: TD Noord uit Jesternaitjerk.
16: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
17: Wij onderhouden
18: en verkopen
17: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
16: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
19: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe?
1: Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
18: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
1: nofpc.nl.
16: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
17: in Ford en Opel.
19: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
20: Zo, dat ziet er gaaf uit.
19: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
21: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
19: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
22: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
23: Oeh.
22: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
23: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
22: Raadsma?
23: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
24: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
25: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strieten hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
26: Drommeester mij in beheining.
27: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
25: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
28: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
29: Thema, liefde in actie.
28: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
29: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
30: Wost ook deze weken een stoere bouwradio winnen?
31: Om ooral naar huis harkje te kim.
30: Ga dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime codewoord terug.
32: Slot. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

Goedemorgen luisteraars, fijn dat u weer bent afgestemd op RTV NOF. Het is donderdag 14 mei, Hemelvaartdag. En deze dag gedenken we de hemelvaart van Jezus. Het is nu 40 dagen na Pasen. Jezus is dus na zijn opstanding nog 40 dagen op aarde geweest. En toen is hij opgevaren ten hemel. Deze dag is ook 10 dagen voor Pinksteren, waarbij de komst van de Heilige Geest wordt gevierd. Deze feestdag mogen we beginnen met de kerkdienst en waarop we mooie liederen voor God ten gehoor mogen brengen. Hierbij mogen we gedenken dat Gods Koninkrijk troont op de lofliederen die ter ere van Hem ten gehoor gebracht worden. Het eerste loflied wat u zojuist hebt kunnen horen van was Ik spreek Jezus. We gaan nu verder met een lied van Esther Timms, Ik zal er zijn.

Dit was het lied Holy Forever van Sissy Winans. De kerkdienst komt vanmorgen vanuit de PKN-gemeente De Banier in Twijsler Heide. Het betreft de live-uitzending van de kerkdienst. De voorganger is de heer Dick Vos en de organist is Alex Brouwer. De dienst begint straks om 9:30. De presentatie en techniek van dit programma is in handen van Jack Azemier. En we gaan nu eerst verder met het lied Glory van Mission.

Vanmorgen zenden we een kerkdienst uit vanuit de PKN-gemeente De Banier in Twijselerheide. De voorganger is de heer Dick Vos. De schriftlezingen zijn Lucas 24, vers 45 tot 53 en Romeinen 8, vers 31 tot 34. We schakelen nu over naar de kerkdienst.

Goedemorgen, jongeren, broeders en zusters. Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst. Ook iedereen die thuis met ons meeluistert en gasten in ons midden, heten wij ook hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan de heer Vos, die in deze dienst zal voorgaan. Er zijn vandaag twee collectes. In de dienst wordt gecollecteerd voor de gezamenlijke kerken en de deurcollecte is bestemd voor de gezamenlijke evangelische commissie. Het intochtlied voor deze morgen is: Majesteit, groot is uw majesteit. We willen elkaar een gezegende dienst geven.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten wij op deze Hemelvaartsdag met elkaar de dienst vervolgen met het zingen van bij uitstek een van de psalmen waarin de gedachte van het hemelvaart naar voren komt, psalm 47, het eerste en tweede vers.

Wij belijden met elkaar het geloof en dat doen wij op deze dag in het bijzonder met de woorden uit de catechismus zondag 18 vers vraag 46 en 49. Aansluitend zingen wij dan psalm 150, beide versen. Belijden wij dan als volgt. Wat verstaat gij onder opgevaren naar de hemel? Antwoord, dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar is tot ons heil, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Welke betekenis heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Antwoord, ten eerste is hij in de hemel onze pleitbezorger voor het aangezicht van zijn Vader. Ten tweede hebben wij in hem ons vlees in de hemel tot een betrouwbaar onderpand dat hij als het hoofd ons, zijn leden, ook tot zich zal nemen. Ten derde zendt hij van zijn kant ons zijn geest als onderpand, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Amen.

0: Laten wij samen in gebed gaan. Heer, op deze morgen hemelvaartsdag mogen wij het gedenken. En heren, dan bidden we, trek onze harten omhoog. Opdat wij zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. We zijn als mens zo gericht op het hier en het nu. Hier is ons leven. En hier zoeken we het. Maar Heer, u hebt de weg gebaand door dood en graf heen. Door kruis en opstanding heen. En die weg stopt daar niet. Maar die weg gaat verder. Je bent voor het oog van uw discipelen heen gegaan. Je hebt zo zichtbaar gemaakt dat de weg open is. Naar de hemel. Naar u. Naar de troon. Naar het koninkrijk. En toch, heren, wij kunnen er vaak niet bij. We zitten zo vast in hier en nu. Vast ook in zonde, in duisternis, in zorg, in pijn. Wij bidden, heren, mogen we daarvan verlost omhoog getrokken worden met heel ons wezen. Te zien dat daar in de hemel al een plaats bereid is. U bent heen gegaan om een plaats te bereiden. En hebt u beloofd dat u terugkomt om ook ons daar te brengen. Heer, ook al kunnen we er nog niet bij, wilt u vanmorgen door uw woord ons maar dicht bij dat heil brengen. Laat het ons verstaan dat die hemelvaart de kroon is op uw werk. Het mag een kroningsdag zijn, het mag een dag zijn waarop wij uitbundig zingen van uw koningschap, uw majesteit, uw grootheid. U die het alles volbracht hebt, wat wij nooit konden volbrengen. Wij moeten het belijden dat wij vanaf het paradijs al van u zijn afgegaan en onze eigen weg gaan en opgesloten zitten in het aardse en het vergankelijke. Maar Heer, u hebt uit liefde voor deze verloren wereld ons gezocht en in uw Zoon Jezus Christus die weg voor ons bereid. Mogen we dan vanmorgen door woord en geest iets van dat wonder verstaan. Wilt u er ons dan maar bijbrengen en ons meetrekken. Zegen ons in deze dienst hier in de kerk en met deze dienst verbonden. Laat Heere zo ons rusten op het heil in Christus. En hoor ons dan in Jezus Christus naam uit genade. Amen. De lezingen zullen nu verzorgd worden door Jappie en wij lezen achtereenvolgens Lucas 24 vers 45 tot en met 53 en Romeinen 8 vers 31 tot en met 34.
1: Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen: er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hem mee de stad uit tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel waar ze God loofden. We lezen nu verder in Romeinen 8 en lezen de versen 31 tot 34. Wat moeten we hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. We zingen nu Psalm 68, vers 6 en 7.

Met u straks na de verkondiging willen wij zingen Psalm 98, 1 en 2. En de tekst voor de verkondiging is het gedeelte uit Lucas 24 vanaf vers 50. Die lees ik nog een keer. Hij nam hen mee de stad uit tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel waar ze God loofden. Gemeente, van de week kwam toen ik dit gedeelte aan het voorbereiden was in gedachten een liedje, misschien kent u dat. Scheiden doet lijden, afscheid brengt leed. Nou, op zich herkennen we dat wel. Als we afscheid nemen van iemand, misschien voor langere tijd iemand die gaat emigreren wellicht, ja, dan heb je dat al. Scheiden doet lijden. En dat geldt zeker voor dat laatste afscheid. Dan is het helemaal waar. Scheiden doet lijden. Afscheid brengt leed. Maar bij het afscheid van Jezus, van zijn discipelen, merken we daar nou helemaal niks van. Grote vreugde, blijdschap. Grote blijdschap, dat is waar het Lucas-evangelie mee begint. He, dat kennen we, het bekende kerstevangelie. De engel bij de herders, zie, ik verkondig u grote blijdschap, grote vreugde. Daar begint het mee. En daar eindigt het ook mee. Ja, dat bij het begin wordt gesproken van grote blijdschap. Dat heden de zaligmaker geboren is. Ja, dat kunnen we nog wel begrijpen. Bij een geboorte past blijdschap. En dus zeker bij de geboorte van Christus. Maar bij afscheid, de discipelen moeten afscheid nemen van Jezus, waar ze 3 jaar lang mee hebben opgetrokken. Hij bleef niet bij hen. Er staat, hij verwijderde zich van hen en werd opgenomen in de hemel. En dan keerden ze terug naar Jeruzalem, staat er, en ze keerden terug in grote vreugde, met grote blijdschap. Hoe kan dat? Je zou verwachten, ze keren terug naar Jeruzalem met een somber gezicht. He, in, zeg maar, in gepaste stemming. Zoals wij kunnen terugkeren als we van het graf komen. Maar toch niet met grote blijdschap. En dat is niet het enige wat we lezen. Er staat nog meer. Ze aanbaden hem. Aanbidding, dat is de Heer Jezus de hoogste lof toebrengen. En dat doen ze dus vanaf het moment dat hij verdwenen is. En dan op die laatste zin, ze waren voortdurend in de tempel waar ze God loofden.
Hij zou dus zelf misschien kunnen denken, als dit plaatsvindt, ze hebben nu juist alle reden om maar een beetje afstand te nemen van die tempel en van die kerk. Ja, tempel en kerk, ik gebruik het even door elkaar heen, want het komt op hetzelfde neer, het huis van God. Ze zouden daar afstand van nemen, zou je kunnen voorstellen, want misschien voelen ze zich wel in de steek gelaten door God. Dat is tenminste iets wat we vandaag vaak genoeg om ons heen merken. En misschien niet alleen om ons heen, maar misschien ook wel in hun eigen bestaan. En dan vraag je je af, gemeente, ja, wat houdt hen nu in de kerk of in die tempel? En nog wel met een houding niet van teleurstelling, maar blijdschap, vreugde, dank en lof aan God en aanbidding. En let op dat er staat, ze waren voortdurend, continu, zonder ophouden daar, op die plek. Wat bezielt hen, zou je denken? Ik bedoel, wij hebben soms tal van redenen om maar niet zo uitbundig meer te zingen en te loven en te aanbidden en continu naar die kerk te gaan. Want ja, dan komen die klachten, die somberheid in ons leven, ja, want die God, nou ja, en die kerk, en we staan er alleen voor, en we merken niks van God. Grote blijdschap, gemeente. Ik weet niet of dat u dat kent in uw leven. Grote vreugde. Hoe lang is dat geleden misschien in uw leven? En hoe dan ook, als er grote vreugde is, dan hebt u daar een reden voor. Nou, wat geeft nou op Hemelvaartsdag ons reden tot blijdschap en aanbidding en dank? Dat heeft alles te maken met de betekenis van dat heengaan van Jezus. Wat gebeurt hier eigenlijk? Het eerste wat mij opviel is, in het evangelie van Lucas lijkt het alsof de hemelvaart direct aansluit bij de opstanding. Dus het lijkt of dezelfde dag te zijn. De Heer Jezus verschijnt aan zijn discipelen en geeft nog enkele opdrachten en beloftes mee. En dan vaart hij op, zo staat het in het evangelie. In één adem door van opstanding naar hemelvaart. Ja, historisch is dat natuurlijk niet zo. En dat wist Lucas ook wel. Want Lucas heeft ook het boek Handelingen geschreven. In Handelingen 1, daar staat het uitdrukkelijk dat de Heer Jezus na zijn opstanding 40 dagen lang verscheen aan zijn discipelen. Maar hier in het evangelie geen 40 dagen. Althans, die worden niet genoemd. Nee, dit is ook geen historisch verslag. Dit is het evangelie. Alsof Lucas daarmee wil zeggen, ja, als die opstanding heeft plaatsgevonden, dan staat er niks meer in de weg. Dan is de weg naar de hemel open. En dan wordt hij opgenomen. Zoals ook Paulus het eigenlijk zegt in één adem in Romeinen 8. En ik lees dat even uit de herziene Statenvertaling, want daar staat dat nog wat nadrukkelijker. Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Hoort het? In één adem door. Gestorven, opgewekt, aan de rechterhand van God, voor ons pleit. Ja, dat laatste zinnetje, dat zegt het al, hè?
die voor ons pleit. Dat de Heer Jezus naar de hemel gaat, betekent niet dat hij ons loslaat. Integendeel, hij gaat het nu daarboven voor ons regelen, in orde maken. Hij die voor ons pleit. Dat is de reden dat hij naar de hemel gaat. Een van de redenen. Om te pleiten. Om het voor ons op te nemen. Gemeente, is dat al niet een grote reden tot blijdschap? Dat er een pleiter is, een verdediger in de hemel. Maar er is nog iets anders. En dat zien we bij dat afscheid. Als de Heer Jezus zijn discipelen verlaat, dan neemt hij afscheid met een gebaar. U kent het gebaar wel. Opgeheven handen. Zegenende handen. Dat is het laatste wat de discipelen van hem meekrijgen. Het laatste wat ze van hem zien. Zo gaat hij deze wereld uit. Met geheven handen die zegenen. Is dat opmerkelijk? Zeker wel. Weet u dat in het evangelie het maar 4 keer voorkomt dat Jezus zelf zegent? 4 keer. Waarvan 2 keer met betrekking tot brood. U weet wel, bij dat broodwonder, hij zegende de broden. En ook bij het brood aan de tafel bij de Emmausgangers. Hij brak het brood en zegende het. Dat is 2 keer. De 3de keer, die kennen we ook allemaal, dat de Heer Jezus de handen op de kinderen heeft gelegd en hen zegende. En dit is dus de 4de keer. De enige keer dat de Heer Jezus zijn discipelen, zijn volgelingen zegent. Dus tamelijk uniek, kun je zeggen. Maar wat verkondigt dat ons, die zegenende handen op de discipelen? Nou, het eerste wat ik daarvan zou willen zeggen is: de Heere trekt zijn handen er niet van af. U weet wel, toen rond de veroordeling van Jezus was daar een Pilatus. Die waste zijn handen in onschuld. Dat is een manier om je handen ervan af te trekken. Ik wil daar niks mee te maken hebben. Maar Jezus zegende handen, die zeggen ons: ik trek mijn handen er niet van af. Integendeel, ik trek mij niet terug. Nee, ik ben met u alle dagen. Wonderlijk, hè? De discipelen worden gezegend. Discipelen die hem ook wel in de steek hebben gelaten. Wat vielen ze zichzelf tegen? Maar nu staat er: hij leidde hen naar buiten. Prachtig, hè? Er staat niet: ze lopen naar buiten. Nee, hij leidde hen naar buiten. Zoals een herder zijn schapen leidt. En dan staat er: en hij hief zijn handen op en zegende hen. Wat een troostvol, bemoedigend woord. Die discipelen die zichzelf zo tegenvielen. Maar Jezus draagt ze in zijn handen. Handen vol troost, ook voor ons. Want misschien herkennen we dat wel. Misschien vallen wij onszelf ook wel tegen. Zo vaak misschien wel. Maar die handen zeggen: we vallen hem nooit tegen. Hij trekt zijn handen niet van ons af, maar strekt zijn armen blijvend naar ons uit.
Ja, dat moet ik wel bijzeggen. Dat doet hij niet zomaar naar iedereen. Maar nadrukkelijk naar deze 11. En toch via deze 11 reiken die handen veel verder. Want dit gebaar is een onderstreping van wat de Heer Jezus daar vlak voor heeft gezegd. Hij had namelijk gezegd als laatste woorden tegen de discipelen: in zijn naam moesten zij onder alle volken bekering en vergeving van zonde prediken. En ja, het staat er heel mooi bij: begin dan maar in Jeruzalem. Hé, dat is bijzonder. Dat is bijzonder. En waarom? Nou, u weet toch wel, Jeruzalem had nogal iets op zijn geweten. Jeruzalem, die stad waar Jezus eerder over huilde: zo vaak heb ik jullie bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens, maar je hebt niet gewild. En uiteindelijk is het Jeruzalem dat Jezus aan het kruis brengt. Ze hebben inderdaad wat op hun geweten. En dus is het des te bijzondere dat de Heer Jezus nu niet zegt: ga nu maar naar de volken, ga daar het evangelie verkondigen en vergeving van zonden, en sla Jeruzalem nu maar over. Nee. Juist daar moeten ze beginnen. Te beginnen bij Jeruzalem. Zij als eersten, zij hebben het hardste nodig. Zij die hem gekruisigd hebben. Gemeente, dat vind ik vanmorgen een grote bemoediging. Want als de Heer niet aan Jeruzalem voorbij gaat, maar zelfs daar wil beginnen. Wie van ons zou dan een te grote zondaar zijn voor diezelfde zegen? En toch, die zegen strekt zich niet alleen uit naar de 11 en naar Jeruzalem, maar reikt ook verder. Alle volken komen in het vizier. Alle volken, dus ook Friesland valt onder die zegenende handen. En de reden daarvan ligt niet in ons. Die reden ligt in die handen zelf. Want kijk u maar eens goed naar die handen van Jezus. Ja, wat moet je daar zien? Het zijn lege handen, toch? Ja, toch niet helemaal. Kijkt u eens goed. Dat zijn doorboorde handen. Dat zijn diezelfde handen die kort daarvoor aan het kruis hebben gehangen. En omdat ze daar aan het kruis hebben gehangen, zijn het die handen die nu zegenend worden opgeheven. Aan dat kruis de vloek. En daarom nu vervolgens de zegen. Ja, gemeente, de zegen wordt hier gegeven. En u weet het wel uit de Bijbel, denk ik. De zegen, dat is een oud gebruik. Komt veel voor in het eerste Bijbelboek, Genesis. De aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. Bij hun sterven gaven ze de zegen door. En dat hield in dat ze alles wat ze van God hadden via de zegen overmaakten en doorgaven aan hun nageslacht. Dat is de zegen. Wat je van God hebt geërfd, doorgeven. Zegen, al het goede wat van boven komt, wordt uitgereikt. Dat is hemelvaart. Christus stijgt op, maar zijn zegen daalt neer. Hij verdwijnt, maar zijn zegen
verschijnt. Dat is reden tot grote vreugde. Ja, die zegen, dat zijn geen handen vol geld en goed die de Heer Jezus nalaat. Wie dat zoekt, komt bedrogen uit. Nee, deze zegen is veel rijker. Door zijn dood en opstanding kan hij nu de hele hemelse erfenis overmaken. Op onze rekening. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. We mogen delen in die hemelse erfenis. Vandaar is hij daar. Zoals we ook beleden hebben om voor ons te pleiten. Ons bij de Vader vrij te pleiten. Dat is geen groot wonder. Zondaren die worden vrijgepleit. Alleen op grond van die doorboorde handen. Gemeente, hebt u een pleiter nodig? Een advocaat. Iemand die het voor u opneemt in de hemel voor Gods troon. Dat is wat hij doet. En zo maakt hij plaats gereed. Voor ons. Voor wie aanvankelijk geen plaats meer was. Vanwege de zonde. Maar hij gaat heen en pleit. Daarom. Zegenende handen. En gezegend zijn we, gemeente, als wij onder die handen schuilen. Dan is de Heere Jezus niet afwezig. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons niet alleen. Nee, zoals hij beloofd heeft, ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Die handen, dat gebaar het zegt, waar het Matthäus-evangelie ook mee eindigt. En zie, ik ga wel weg, maar en zie, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. Want waar zijn zegen is, daar is hij toch zelf aanwezig. Daarom, gemeente, is grote blijdschap op zijn plaats op deze dag. Want waar liefde woont, gebiedt de Heer die zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Amen.

Laten wij samen danken. Ja, Heere, tot in de verste landen, dus ook hier, Friesland, wordt uw heil aanschouwd. We mogen het zien. Zegenende handen die ook reiken naar ons leven. Hoe groot bent u, Heere, dat u zich zo in liefde uitstrekt naar die verloren wereld, opdat ieder die in u gelooft niet verloren gaat, maar die hemelse zegen mag ontvangen, eeuwig leven, vergeving, de rijkdom die u door uw dood en opstanding hebt verworven. Wat is dit dan een dag van blijdschap, grote vreugde, als we dat heil aanschouwen, als we daarin ook zien dat u het bent die doet wat u hebt gezegd.

die voor ons sterft en nog opstaat, maar het dan aan ons overlaat. Nee, u bent een volkomen zaligmaker. Het hele heil wordt door u gebracht. Ook de weg naar de hemel is door u bereid. U bent ons voorgegaan. Niet alleen de diepte van de dood door. En niet alleen de dag van de opstanding door. Maar ook die weg naar de hemel. Mogen we dan maar, net als die discipelen, door u uitgeleid worden. Uitgeleid worden uit het oude leven waarin wij zijn. Het leven van alle gebrokenheid en zonde. Uitgeleid worden om te aanschouwen dat u het bent die de weg naar de hemel baant. Ons brengt waar wij zelf anders nooit hadden kunnen komen. Mag dat heil, Heere, ons vandaag ook omgeven en troosten en moed geven. Mogen door dat heil de weg met u gaan, achter u willen gaan, maar ook wat die discipelen doen. Mag het, Heere, ook ons aansporen om uw naam groot te maken, u te aanbidden, u te loven en te danken. En dan maar steeds in uw huis te zijn, voortdurend, continu, steeds opnieuw hier zijn waar we niet zijn om iets van ons te brengen, maar waar we zijn om alles van u te ontvangen. Dank, Heere, voor die rijkdom, die zegen, die erfenis die u overmaakt aan uw kerk op aarde. Mogen we, Heere, in die rijkdom delen. Mogen we door geloof ontvangen in ons hart en leven. En we zo ons op leiden op de weg die wij te gaan hebben. De weg die voor ons nog een weg hier is. Maar ook daar mogen wij weten, u pleit voor ons. U bent daar ons ten goede, zodat wij nooit alleen zijn. Nee, u hebt het beloofd. Ik ben met u. Al die dagen. Ook die moeilijke dagen. Ook die dagen dat wij u kwijt zijn. U bent ons niet kwijt. Maar u houdt vast wat u begonnen bent. En u zult het voltooien tot op de dag van Christus. O Heer, als we dat heil mogen zien vandaag, wie zal er dan niet blij worden? Wie zal niet in vreugde en dankbaarheid u de lof toebrengen? Heere, u komt toe. Alle lof, alle dank, alle eer en alle heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Er zal nu een collecte gehouden worden en straks ook bij de uitgang. En wij gaan zingen na de collecte lied 140 uit de evangelische liedbundel Kroon hem met gouden kroon.

Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.

Beste mensen, de prediking vanuit de PKN-gemeente De Banier in Twijselheide is nu afgelopen. Voorganger was de heer Dick Vos. We gaan nu tot de klok van 11 uur verder met muziek. En we beginnen met Heer, wat een voorrecht.

Beste mensen, we komen alweer aan het einde van het programma. Het was een eer om dit weer aan u te mogen presenteren. De mooiste lofliederen mochten we ten gehoor brengen. En de mooie kerkdienst vanuit de PKN-gemeente De Banier in Twijslerheide. De voorganger van deze dienst was de heer Dick Vos. Mocht u enthousiast geworden zijn door de kerkdienst, dan kunt u komende zondag weer luisteren naar een volgende uitzending. Maar u kunt natuurlijk ook een kerk in uw omgeving bezoeken. Daarvoor gaan we ook naar de kerk. Samen komen in zijn huis. Lofliederen zingen voor God en samen bidden. Waarmee we een krachtige lofzang en een krachtig gebed kunnen produceren. Ook kunt u daar bemoedigd worden door gesprekken met andere kerkgangers. En misschien zelfs gezellig een kopje koffie drinken. Dit weekend is er op het Strandheim Festival ook van alles te doen. Met Hemelvaart wordt elk jaar een festival georganiseerd bij Strandheem, dat is vlakbij Sterhuisterveen. Op dit festival zijn er vele workshops, onder andere over rouw of van Open Doors of van vele andere organisaties. Er zijn optredens van Elina, We Are Messengers, er is een bezinningspad, Kees Kraaienoord komt optreden, er is een mannen-event, Rent Collective komt optreden, volleybalwedstrijd en er is samenzang in de middag. Zoals u hoort, er is van alles te doen op het Strandheem Festival het komende weekend. Ik zou zeggen, van harte aanbevolen. Vanmorgen was er ook een dienst en vanmiddag is er ook weer wat te zien. U kunt hiervoor het programma even raadplegen op internet. Strandheem 2026.

Mocht u het programma nog een keer willen beluisteren, dan kan dat via de website van RTV NOF. Of ga naar kerkdienstgemist.nl, waar u de preek zelf kunt terugvinden. Hier zijn ook andere kerkdiensten te vinden. Ook kunt u zoeken op kerkomroep.nl. Mocht u vragen hebben over dit programma, stuur dan een mail naar jack.casimir@rtvnof.nl. Bedankt voor het luisteren en ik wens u verder een mooie, gezegende hemelvaartsdag.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Die autoschade laten maken? Lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
5: Nergens niet om. Maar dat internet hier is behoorlijk traag.
6: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
5: Kijk, dat gaat mooi rap. Dat hapert niet meer.
6: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
7: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
9: WOQS.nl.
12: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Alve Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. Twee anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het tweemotorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
16: It's getting hot in here.
17: Wat een stoel, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
17: Oh?
16: Ja, van het gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken.
3: op Accuos benzine. Ik ben Gurbe en ik lid me hier.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
17: tdnoord.nl.
21: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
17: Oeh.
21: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
22: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
21: Raadsma?
22: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
23: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
17: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
24: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
25: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
26: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
27: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
28: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
29: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
30: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
29: baarsmazitcomfort.nl.
31: Bosto deze weekend een stoere bouwradio winnen?
32: Om oeral naar huis harkje te kim.
31: Ginder nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
33: Slot. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Benny Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Waar de komende weken, dokken in of uit wol, maar te rekken horen mij hinder om de binnenstad hinnen. Vitens is uiteindelijk maar het vervangen van een wichtige drinkwaterleiding onder de Driepijpste Gracht bij het Westerbouwwerk. De leiding leidt al zo'n 60 jaar te plakken onder het water en is neffens Vitens nedig om een vervanging te. Bij Steuringen is reparatie dreig omdat de leiding onder de greft en in een waterkering leidt. Daarom komt er nou een nieuwe leiding. Door het werk is de Hanspoortbrege voor eerst afsluiten voor auto's en vrachtverkeer. Fietsers en voetgangers kennen er nog wel deel. Ook een pad van de vaarroute is dicht. Neffens Vitens, blauwe wenningen, bedrogen en helptiensten bereikbaar. De werkzaamheden door in alle grachten zijn 2 maanden. De bekerfinale van FC Sterhusterveen geert woensdagjoen net terug. De club had besloten alle activiteiten stil te lezen na het hommelsversterren van bestuurslid Joost Nieuwenhuis. FC Sterhusterveen zou woensdagjoen in Haren de bekerfinale spelen in HZVV. De ploeg ging hem pleits voor de finale na oefeningen op onder meer PKC 83, Drachtster Boys en Flevo Boys. De club liet weten dat het nice van het versterren het onkam is binnen de vereniging. Of de bekerfinale op een later moment nog spelen wordt, is nog net duidelijk. Wie neemt burgemeester Anja Haga van Dansemeriel sluit een nieuwe burgemeestersfunctie in de toekomst net uit. Dat zei ze in het RTV NOF-programma in Peteer. Haga zei het wel met klam dat ze net solliciteert naar de verste burgemeesterspost in de gemeente waar ze nou viernemer is. Daarover ben je er afspraken maken met commissaris van de Kening Arno Brok. In het Peteer vertelde ze ook over haar privéleven. Ze zei het een soort leer te hebben van haar mem, vooral op sociaal maat. Ik vertelde Haga dat ze graag op een racefiets zit, al kon ze daar terug haar werk net altijd onta. Ons af hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens je een tegenoffelijke data.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag concentreert een neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer kan optreden. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld.
3: Altijd actueel. RTV NOF. We'll

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Dromeesje maar in beheining.
3: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalieten Haan, Laliet met TH.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten... en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
8: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
9: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
8: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
9: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en... riolering.
10: Boeten gewoon, Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
13: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
14: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aandeel 3i Groep, het moederbedrijf van winkelketen Action, kelderde vandaag bij de opening bijna 25% op de beurs in Londen. Dat is de grootste koersval sinds 2009. De verkopen van Action groeien nog, maar het tempo ligt met 2,4% op minder dan de helft van vorig jaar. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is gearresteerd op verdenking van witwassen. Eerder werd hij al verdacht daarvan. Zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. Yermak wordt in verband gebracht met een omkoopschandaal rondom staatsenergiebedrijf Ergantom, waarbij smeergeld zou zijn gebruikt voor de bouw van luxe huizen bij Kiev. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. Twee anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. Het weer nog. Vanmiddag concentreert een neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer kan optreden. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog, bij 12 graden. En een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. En tot zover het nieuws.
17: Yeah. Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
18: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
19: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
21: It's getting hot in here.
22: Wat een sto, jong.
21: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
22: Oh?
21: Ja, van het gas.
23: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
22: Hoe?
24: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
25: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
24: Raadsma?
25: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
26: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
23: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
27: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
28: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog boscarservice. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwaarschijnlijk in Waterswaard.
29: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
30: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
29: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
28: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
31: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
32: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
31: Baarsmazitcomfort.nl.
33: Bosto deze weken een stoere bouwradio winnen?
34: Om ooral naar huis harkje te kim.
33: Ga dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime codewoord terug.
35: Slot. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. De Cubaanse olievoorraden zijn op doordat de Verenigde Staten de brandstofimport blokkeren. Er zijn geen reserves en volgens de Cubaanse energieminister verkeert het elektriciteitsnet in kritieke toestand. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Onder het lood van de stad. RTV NOF. Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
0: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
0: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Moonshine.
0: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: De pannenkoektrein!
10: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Dromeestje maar in beheining.
13: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
15: Thema, liefde in actie.
14: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
15: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Goed nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. De Cubaanse olievoorraden zijn op doordat de Verenigde Staten de brandstofimport blokkeren. Het land krijgt steeds vaker te maken met stroomstoringen. Cubanen gaan de straat op om te protesteren. Er zijn geen reserves en volgens de Cubaanse energieminister verkeert het elektriciteitsnet in kritieke toestand. De 12 medewerkers van het Radboud UMC die uit voorzorg in quarantaine zitten omdat ze mogelijk zijn blootgesteld aan het Hantavirus zijn niet besmettelijk geweest voor anderen. Bloedonderzoek heeft dit bevestigd, dat meldt het Nijmeegse ziekenhuis op een pagina met veelgestelde vragen over de situatie. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
18: It's getting hot in here.
19: Wat een stooi, jong.
18: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
19: Oh?
18: Ja, van het gas.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
23: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
22: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
24: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
22: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
25: Bakken? Zullen we even op een stoel?
26: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
25: Baasmazitcomfort.nl.
27: Bosto deze weekend een stoere bouwradio winnen?
28: Om ooral naar huis harkje te kim.
27: Gin dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
29: Slot. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Waar de komende weken, dokkum in of uitwol, maar te rekken houden mij hinder om de binnenstad heen. Vitens is uiteindelijk maar het vervangen van een wichtige drinkwaterleiding onder de Driepijpste Gracht bij het Westerbouwwerk. De leiding leidt al zo'n 60 jaar te plakken onder het water en is neffens Vitens nedig om een vervanging te. Bij Steuringen is reparatie dreig omdat de leiding onder de greft en in een waterkering leidt. Daarom komt er nou een nieuwe leiding. Door het werk is de Hanspoort Breggen vereerst afsluiten voor auto's en vrachtverkeer. Fietsers en voetgangers kennen er nog wel deel. Ook een pad van de vaarroute is dicht. Neffens Vitens, blauwe wenningen, bedrouwen en helptdiensten bereikbaar. De werkzaamheden door in alle gedachten zijn 2 maanden. De bekerfinale van FC Sterhuisterveen geert woensdagjoen net terug. De club had besloten alle activiteiten stil te lezen na het hommelsversterren van bestuurslid Joost Nieuwenhuis. FC Sterhuisterveen zou woensdagjoen in Haren de bekerfinale spelen in HZVV. De ploeg ging hem kleed voor de finale na oefeningen op onder meer PKC 83, Drachtster Boys en Flevo Boys. De club liet weten dat het nice van het versterren het onkamer is binnen de vereniging. Of de bekerfinale op een later moment nog spelen wordt, is nog net duidelijk. Wie neemt het burgemeester Anja Haga van Dansemeriel sluit een nieuwe burgemeestersfunctie in de toekomst net uit. Dat zei ze in het RTV NOF programma in Peteer. Haga zei het wel met klam dat ze net solliciteren naar de verste burgemeesterspost in de gemeente waar ze nou viernemer is. Daarover ben je er afspraken maken met commissaris van de Kening Arno Brok. In het Peteer vertelde ze ook over haar privéleven. Ze zei het een soort leer te hebben van haar mem, vooral op sociaal maat. Ik vertelde Haga dat ze graag op een racefiets zit, al kon ze daar door haar werk net altijd onta. Ons af hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens jou een tiegenoffelijke data.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
4: De Omroep. Versteed waat en wan.
0: R-

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
8: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
9: en Opel.
10: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
8: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
12: Ja?
11: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
8: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford en Opel.
13: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
13: Schitterend!
15: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Trommeestje maar in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
20: Thema, liefde in actie.
19: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
20: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
21: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 oeren.
22: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
23: Goed nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De opvarende van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het Hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
12: It's getting hot in here.
24: Wat een stoo, jong.
12: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
24: Oh?
12: Ja, van het gas.
25: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
25: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
26: Oh, 11:30.
27: Hocus pocus. Time for focus.
28: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
29: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
30: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
29: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.

0: aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
11: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menko Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De bekerfinale van FC Sterhusterveen geert woensdagjoen net terug. De club had besloten alle activiteiten stil te lezen na het hommelsversterren van bestuurslid Joost Nieuwenhuis. FC Sterhusterveen zou woensdagjoen in Haren de bekerfinale spelen in HZVV. De ploeg gie hem pleits voor de finale na oefeningen op onder meer PKC 83, Drachtster Boys en Flevo Boys. De club liet weten dat het nice van het versterren het onkamer is binnen de vereniging. Of de bekerfinale op een later moment nog spelen wordt, is nog net duidelijk. Wie neemt burgemeester Anja Haga van Dansemeriel sluit een nieuwe burgemeestersfunctie in de toekomst net uit. Dat zei ze in het RTV NOF-programma in Peteer. Haga zei het wel met klam dat ze net solliciteren naar de verste burgemeesterspost in de gemeente waar ze nou viernemer is. Daarover ben je er afspraken maken met commissaris van de Kening Arno Brok. In het Peteer vertelde ze ook over haar privéleven. Ze zei het een soort leer te hebben van haar mem, vooral op sociaal maat. Ik vertelde Haga dat ze graag op een racefiets zit, al kon ze daar toch haar werk net altijd onta. Waar de komende weken, dokken in of uitwol, maar te rekken houden mij hinder om de binnenstad heen. Vitens is uiteindelijk maar het vervangen van een wichtige drinkwaterleiding onder de Driepijpste Gracht bij het Westerbouwwerk. De leiding leidt al zo'n 60 jaar te plakken onder het water en is neffens Vitens nodig om een vervanging te. Bij steuringen is reparatie dreig omdat de leiding onder de greft en in een waterkering leidt. Daarom komt er nou een nieuwe leiding. Door het werk is de Hanspoort Bregen vereerst afsluiten voor auto's en vrachtverkeer. Fietsers en voetgangers kennen er nog wel deel. Ook een pad van de vaarroute is dicht. Neffens Vitens, blauwe wenningen, bedrogen en helptjesten bereikbaar. De werkzaamheden door in alle gedachten zijn 2 maanden. Ons af hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens jou een tiegenoffelijke data.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
5: Het loert van de Waarden. RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
9: Nou, bentjes, dik hier wat aan je.
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
9: Schitterend.
11: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
12: Bakken? Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhoudtij.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. 1 van deze mensen is een Nederlander. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
19: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
20: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
19: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, Dat is catering.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
21: Oh, 11:30.
22: Hocus pocus. Time for focus.
23: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
24: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
7: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
6: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
7: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
8: WOQS.nl.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
8: WOQS.nl.
11: Was dood deze weekend een stoere bouwradio winnen?
12: Om oeral naar huis harkje te kim.
11: Ging dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
13: Slot. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Mij toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
11: Oeh.
10: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
11: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
10: Raadsma?
11: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
12: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
13: Bakken? Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Goed nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit rechtbankverslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Peppe. Mag ik ook bij Beb op de stoel?
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
3: baarsmazitcomfort.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
11: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet de tiert op Olve Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. In de Golf van Oman is vermoedelijk het vrachtschip Hoi Chuan gekaapt door gewapende mannen. Volgens maritieme beveiligers zit de Iraanse revolutionaire garde achter de actie. Sinds de oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten zijn meerdere schepen aangevallen of gekaapt rond de straat van Hormuz. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een 27-jarige motorrijder die met 194 km bij Marenkessel reed, waar 80 km is toegestaan. Even later reed hij ook met 121 km per uur binnen de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie beslist of hij een boete krijgt of dat hij wordt vervolgd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Nieters. Techniek Martin van der Velde.
1: Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Op deze zonnige hemelvaart. Wij starten eigenlijk met een heel mooi, vind ik zelf, nummer van Karel Kruijnhof. En omdat het maximaal toch in Dokkum is geweest, draaien we Lagrimas Negras.

0: Ja, Treintje Oosterhuis luisteren we naar. Maar om dan even toe te lichten van Karel Kraaienhof. En de koning zei het al. Volgend jaar zijn we 25 jaar getrouwd. Of we daar even voor wouden sparen.
1: Sparen?
0: Ja, voor een cadeau of zo. Maar
1: om zegeltjes vijf.
0: Om terug te kijken naar 2 februari. WA van Buren 2002. Wij gaan snel naar de band. En wat zeg jou van de band?
1: Ja, dat was onder andere Robbie Robertson, hè?
0: Okay.
1: Heel bekend van de afscheidsvoorstelling die ze deden in de tijd. The Last Waltz.
0: Nou, daar gaat het nou straks ook over.
1: Okay.
0: Maar daar hebben we een 7 artiesten mee gespeeld.
1: Zeker.
0: Paul Butterfield, Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan, Emmylou Harris, Ronnie Hawkins, Dr. John en de Night Trippers, Joni Mitchell, Van Morrison, The Staples, Ringo Starr, Muddy Waters, Ron Wood en Neil Young. Life is the Carnival.

0: Ja, ik herinner me nog, Martin, zeg maar dit concert. En jij herinnert hem ook, maar jij maakte me nog attent op het DVD.
1: Ja, zeker.
0: Die ergens nog ligt te bakken. Maar het was een geweldig weerzien met ook die muzikanten. Hè? En dat doen we toch maar met het laatste. En dat is dan ook echt The Last Waltz.

0: Tja.
1: Party is over, hè?
0: Ik vond het heel kort trouwens, maar...
1: Ja, het was ook kort. Dat was ook de laatste wals.
0: Ze waren uitgespeeld, maar wij zijn nog lang niet uitgespeeld. Even refereren aan een last wals. Misschien houden die Stones er ook hiermee op. Jij dacht van...
1: Nou, als nieuwe CD. Is er weer een nieuwe CD onderweg.
0: Ja, maar de mannen... Ik ga nou één keer per week naar de sportschool, maar... Mick Jagger staat er geloof ik...
1: Wat ga je daar doen met die sportschool?
0: Nou ja, een beetje roeien. Hè?
1: Roeien? Met de riemen die je hebt?
0: Een roeienvereniging.
1: Oh, ja.
0: Maar die Stones die deden toen al in Hackney Diamonds. En Hackney Diamonds was een beetje vernoemd. Het stadsdeel in Londen. Rolling Stone Blues.

0: Ja.
1: Maar ze hebben terecht trouwens een Rolling Stones blues.
0: Fantastisch. Maar ze hebben natuurlijk veel meer. In het begin waren ze dus eigenlijk ook een bluesband. Hè?
1: Dat vond ik een betere periode zelfs.
0: Nat King Cole, die hadden we vorige keer ook al een keer. Maar hij kwam met een ander al. Een Unforgettable album langs. En die zegt van, Gert, die moeten we ook nog even draaien. Road 66.

0: Jezus, een kort nummertje.
1: Ja, maar dat was in die periode toen dat de man muziek maakte. Waren die nummers nog niet zo echt lang, hè?
0: Originele nummers zijn veel langer, toch?
1: Er zijn wel nummers bij die nog geen 2 minuten behelpen.
0: En hoeveel kilometer is die van...
1: Hoeveel kilometer moet je lopen dan?
0: Ja, ik wou even kijken van Chicago naar Los Angeles.
1: Nou, we gaan kijken.
2: Where are you going, man? Well, I'll tell you. Not so far from here, there's a really crazy atmosphere. Everyone is going there this year, and there's a reason. Have you been longing for the smile that you haven't had for quite a while? If you have, then follow me.

0: Ja, gelijk wat oude koeien uit de sloot halen. Hè? Ja. Wat nieuwe erin.
1: Ik had het over Cuba, maar Cuba Libre, dat vinden we nog aardig. Maar de mensen van Bonavista Social Club, die ook de exportartikel zeg maar, van muziek naar Europa hebben gebracht. Maar nu, door de blokkade van USA, de mensen hebben niks. Dat is toch erg?
0: Dat is,
1: ze hebben niet te eten.
0: Schrikkelijk. Nee, dat is onmenselijk, zeg maar.
1: Nou, ik denk, nou, de bananen gaan ook langzamerhand op. Wij gaan luisteren naar Rod Stewart. En wat zeg je van die Rod Stewart? Waltzing Matilda.

0: Ja, het is rot. Het is zo.
1: Het is rot. Maar je zei het al terecht, hè? Het is eigenlijk een blues, hè? Waltzing Mathilde. Maar het komt van Tom Waits, hè? Die heeft het ook geschreven. Maar het is geproduced door deze Rod Stewart. Wat vind je dan van die Charles Mingus? Die draai je niet in de discotheek, neem ik aan.
0: Nou nee, dat draai je dus echt in de kroeg, bij wijze van spreken. Een drankje erbij en dan in het sfeertje van wat goede jazzmuziek.
1: Ja, in Candlelight, hè?
0: Oh ja, olielampje mag
1: ook,
0: hoor.
1: Dat vond ik ook wel mooi, hoor. Wij gaan even kijken, wat hebben we nou gevonden? Stormy Weather.

laatste toontjes van Stormy Weather. En ik denk dat deze album op in Japan of China is opgenomen, die Japanse tekens. Hey, het andere werk ligt klaar, het is de Drum Festival. Die hadden we jaren geleden al een keer gekocht. Met Tony Joe White, Lois Lane, Ronnie Jordan en vele anderen. Het is een verzamelaar. Wij beginnen vandaag met Lois Lane, It's the Time

0: Ja, Martin, ik was altijd al een beetje verliefd op deze dames. En ook een keer in een discotheek gezien, maar niet gesproken. En ze hebben een Indische achtergrond, hè? Dus,
1: ja, je hebt ze niet gesproken?
0: Nee, helaas niet. Indonesië. Maar daarna, een beetje in die range te blijven, heb ik al een zwak voor Angelique de Kidjo. En die komt van Swahili, Swahili is het ook. De stem van Afrika. Ewa Kadjo.

0: The Best of Drum Rhythm Festival. En het mooiste is van een verzamelaar dat Matt hem gewoon hoeft door te schuiven. Stevie.
1: Ja, laat mij maar schuiven.
0: Ronnie Jordan. Kennen we nog wel. Dit keer met Blues Grinder.

0: Je had nog iets klaar staan of liggen, maar die ken ik al jaren. Hè?
1: Je kent ze al jaren, ja. En ze kwam af en toe ook nog wel langs bij ons live in de studio zelfs.
0: En ze doet een ode aan Gloria Estefan.
1: Dat doet ze nog wel jaren onderhand weer. Hè? Ja. Want ze begon met die tribute band. Destijds bij SBS.
0: Fantastisch, maar niet gehaald. Maar dat geeft niet.
1: Dat geeft niet, maar je timmert wel aan de weg op die manier natuurlijk.
0: Ja, en ze heeft nou weer een nieuwe band. Gevormd in Rotterdam.
1: Daar heeft ze ook alweer opname mee gemaakt.
0: Ik geloof het wel. Dus we moeten even afwachten. Hoe heet deze nieuwe album van haar of
1: het
0: cd?
1: Het album weet ik niet, maar het nummer wat ik klaar heb staan is Soledad. Ja.

Het mooie warme stemgeluid van deze Denise Rivera. De Clarks, die kennen we ook nog van de Earring periode. Maar de afscheid hebben we gehad. Maar deze Clarks deden het al met Please Go. Tot volgende week.

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkel Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 8 oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
7: De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip de Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig ondanks de zorgen over het hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bij komen, dat zegt het kabinet. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind.
6: En tot zover het nieuws.
8: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
11: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
11: nofpc.nl.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
13: Wost deze weekend een stoere bouwradio winnen?
14: Om oeral naar uw harkje te kim.
13: Ga dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
15: Slot. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.
5: Dit is RTV NOF.
16: My No Country Trail.
17: Dit is Country Trail.
5: Mij Albert de Vries.

Een hele goede Jonne Lustraat. Al jullie even hartelijk welkom op deze hemelsvaart. Jonne in mei vanuit de studio in Noord-Friesland. Vanuit de Westrein. Bij Country Trail. Komen door een keer wel luisteren naar mooie country muziek. Ik heb een leuke playlist voor je samensteld. En ik zou zeggen, geniet er lekker van. En je er mooi verzetten. Of dans je lekker mee. Door wil je hem zelf graag wel goed mooi vinden. Dus komt al hier goed. We doen een stukje van de tune en dan gaan we gauw los met de playlist.

So Many Miles, een nummer van Kieran Kane. En het komt van de cd Dead Reckoning uit 1995. Wie geeft verder mij? William Nelson. Van de cd Oh Boy uit 2000. Kim luisteren naar More Than One Way to Cry.

De eerste country zangeres die er aan de beurt is, is Bonnie Gitter. Mijn singeltje, 66, Can't Stay Away From You.

Dat weer een oudje van Bonnie Guitar. En we beginnen of verder met een stukje bluegrass van de Attila and Friends. Van komt van de CD Playing Traditional Bluegrass in 2016. De titel van het nummer wat we draaien is Will You Be Loving Another Man?

Ja, dat weer wel lekker stukje bluegrass van Attila en Friends. Dan gaan we verder met het nummer Girls, Women and Ladies. En dat is erin van Ed Bruce. En het komt van het album Ed Bruce uit 1980.

0: Het country gospel nummer van deze week.
1: Ja, daar winnen we er alweer om kan bij het programma of bij het nummer gospel nummer van deze week. Deze week heb ik er een van Tate Boone. En het nummer wat we draaien heet Lily of the Valley.

Dat zijn weer het country gospel nummer van deze week. Lily of the Valley van Tate Boone. We gaan verder met de Woodies van de CD Telluride to Tennessee uit 2004. En van deze CD kwam luisteren naar My Train of Thought. Will I?

I Know My Day Would Come, een nummer van Glenn Martin van de CD Home Away From Home in 2022. De volgende is Jacob Lyda met het nummer When We Make Love. En dat komt van de CD Three Times the Charm in 2012.

Het volgende nummer is The Hardest Part. En dat komt van de cd The Hardest Part uit 2000 van Alison Moreau.

Dat was een nummer van Mike Seiler en dat was Man of Clay. Dan heb je verder mijn zeer beroemd duo, wat bij de meeste country artiesten als luisteraars al heel bot in de smaak valt, namelijk Johnny Cash en Merle Haggard. En van de cd Hack uit 2006 kan je luisteren naar I'm Leaving Now.

Cajun Darling, een nummer van Inger Nordström en haar Rhinestone Band. Ik kom uit Scandinavië. Ik kom van de CD I Did That Thing uit 2005. Bill Phillips en de volgende nog met Little Boy Sad. En dat album, gelijknamig album, komt uit 1970.

Ja, en zo zijn we weer aan het einde van onze oorke countrymuziek. Ik hoop allemaal je weer genoten hebben. Ja, wat is dat fijn dat we mijn gewonder zou genieten kennen van een mooi stukje countrymuziek. Nou, ik wil je bij deze hartelijk bedanken en natuurlijk een heel fijn weekend alvast. Daar wens ik je 9 weken toontje bij we er weer van 8 tot 9. En dan hoop ik natuurlijk ook dat je maar al je weer bij binnen. Dan kunnen we ook weer mijn gewonder genieten van wat we dan voor op de playlist hebben. Mensen, hartelijk bedankt en tot volgende week toontje. Het laatste nummer is van Judy Lane, Loverboy.

0: ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
3: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
7: China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing. Dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip de Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig ondanks de zorgen over het hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bij komen, dat zegt het kabinet. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind.
6: En tot zover het nieuws.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Sandje in Waterswaard.
10: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
10: NOFPC.nl.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom Del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing, dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakub Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip De Hondius. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een vijftiger die tijdens een wandeling in het Wells Bay gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing, dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
7: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.

0: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
5: RTV NOF, bij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een 50er die tijdens een wandeling in het Wellsbeek-gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.